was.

0: van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van Bouwheer Landis.
3: De omheiningen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een omleiding via het op- en afritcomplex.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Happy bathroom to me.
5: Amai, valt er iets te vieren?
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
5: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
4: Oké. Okay.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to me. Renoveert uw badkamer.
5: In Vier, in Temse
4: en in Roeselare.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Nou. Oh.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeiemorgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
2: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
1: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden. Show easy.

0: te ontsnappen aan de rat race. En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Pascal Nasus. Soms ben ik het wel zo wel in de keuken, dan denk ik ook van, oh, nu heb ik het wel gehad. En dan verlang ik daarnaar om ja, met mijn handen in die keramiek bezig te zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het ook soms gehad met die keramiek, dan denk ik, oh.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nasus.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Code Yellow!
15: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
14: Code Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Krevel.
1: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel, leef beter. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Joe Easy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
4: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dan?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh, la!
6: Happy bathroom to you.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
5: en in Roeselaar.
7: Dit is Show.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n €100.000 verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap, Lisbeth van de Voorde.
10: Dat is vooral in de As, Brussel, Mechelen, Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
9: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
11: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
9: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Door het aanvoerder Hans van Aken.
12: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die ongoal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet. En we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren. Moet ook de positieve dingen ontdekken.
9: De club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8 met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Pauline Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.
13: Show easy.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Voor die
2: goedemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja. Ja.
12: Maar ja.
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja. Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
13: Ja.
12: Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Dit is Joe.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
3: Jacques?
4: Chocoladezaak, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Dit is Joe Easy.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Er blijft ophef rond kledingwinkel Unique. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Unique is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
2: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwartwerk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft De Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
4: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
2: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner, een speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
5: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
2: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden. Joe Easy.

0: donderd in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: swingende start.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Rijtvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Pascal Nasus. Paul die zegt altijd, ik kan heel goed alleen zijn. Maar de laatste keer zei je, maar nu misschien niet meer. Dat is toch te gek dat we dat nog altijd die gevoelens hebben en zo. Ik vind dat wel heel maf.
2: Dat is echt om te koesteren.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nasus.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Zaak.
6: Zaak?
7: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Zaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die borduur!
13: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
20: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Bij Aldi 1+1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Een hele goeiemorgen, 10 uur. Nieuws met Julie Isabeau.
8: Goedemorgen. Nieuwe controles bij kledingwinkel Unique. Mensen vinden het moeilijk om gezond te eten en een gouden medaille op het WK G-wielrennen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Dat beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beenders.
9: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
8: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van Gezondheidsinstituut Sciensano. Er is bijvoorbeeld altijd wel een fastfood of een afhaalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benmayem van Sciensano.
10: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in andere soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
8: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS. En het is meteen goud, want Marvin Oldend is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet. Hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden. Maandag dan hetzelfde weer en tot 28 graden.
7: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. 7 minuten extra rekenen daar.
11: Dit is Joe
12: met Anne van Elzen.
7: Maar goeiemorgen zeg, trekt u nog eens goed uit. En helemaal wakker worden kan nu met de Kaiser Chiefs. Ruby?

Ondertussen komen er hier al heel veel berichtjes binnen in de Joe-app van mensen die vandaag jarig zijn en die dan een berichtje gekregen hebben via de app. Hè. Dus een hele gelukkige verjaardag aan iedereen. Jullie delen trouwens jullie verjaardag met een geweldig grote ster, groot talent die niet meer onder ons is. Maar we gaan hem straks wel draaien. Na dit nieuws van Ella Langley.

Sisters Legend, deze heerlijke Frankie. Oh, ik vind dat een topnaam, Frankie. Dat is zo, die doen me denken ook aan die serie Frankie and Grace. Ik weet niet waar dat je die tegenwoordig kan bekijken, maar een paar jaar geleden begon ik ernaar te kijken. Het gaat over twee dames op een mooie leeftijd die in de steek gelaten worden, een beetje gelijktijdig door hun mannen. Die dan denk ik, als ik me niet vergis, ook samen iets beginnen, die twee mannen. Waardoor die twee vrouwen ergens belanden op een strandhuis in Malibu en daar de tijd van hun leven beleven. Dus te zeggen, in het begin, ja, het zijn totaal andere types. Grace is zo'n heel, hoe laten we zeggen, zo een stijve, elegante wel, maar zo wat een stijve, correcte madame. En die Frankie is zo hippie materiaal. Maar die twee samen, dat geeft vonken. Zometeen zoeken we de Spaanse zon op samen met Enrique Iglesias en Bailamos. En dan, ja, inderdaad, die grote artiest die vandaag 80 zou geworden zijn.

0: zijn geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep, go for info naar telenet.be.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
14: Ciao, kus.
13: En terug naar binnen te gaan.
14: Hallo, kus.
13: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel, leef beter.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

van Player volledig van zich afgeschud na die ene videoclipopname samen met Anna Kournikova was het koekenbak. En dat is zo gebleven. Hè. Ondertussen denk ik, ik ben de tel kwijt, maar zijn ze 4 kinderen later wonen samen in Miami en dat gaat er allemaal goed. Marilien die stuurt een berichtje. Hey Anne, goedemorgen. De vroegere is vandaag. Ze vraagt ook, zijn de kinderen goed begonnen op school? En wel ja, de oudste die is van school geswitcht. Dus dat was even heel spannend. Het was heel goed gestart en enthousiast op dinsdag. Woensdagochtend wilden ze dan de auto niet uit. Dus dat was even een ander verhaal. Maar dan donderdag, vrijdag alleen maar in stijgende lijn. Dus dat is fantastisch. Ook Bernard zegt, goedemorgen. Heb jij nu een wekelijks blok op zaterdagochtend? Nee, Bernard. Dit blok behoort eigenlijk tot 2 kerels, Kleimans en Van Geel. Maar die komen terug ergens in de loop van het najaar. En morgen ben ik er wel terug met Viva la Vida. We hebben dit afgelopen week opgenomen met Pascal Naastes. Echt zo'n fijne, inspirerende madame. Als je dan ziet van hoe ver die staat met al haar boeken, recepten en haar wereldwijde spreken hierover. En dan toch zo nuchter is gebleven. Dat is eigenlijk echt ongelooflijk. Maar nu gaan we er eentje vieren. 80 zou hij geworden zijn, de grote Freddie Mercury. En we vieren dat met Radio Gaga van Queen. We'll be right back.

0: Sonja stuurt Anneke merci om Freddy niet te zijn vergeten. Zijn verjaardag dan toch. 80 zou hij geworden zijn. The Great Freddy Mercury. Zometeen trekken we even naar Amerika, waar zelfs een glimlach 3 maten groter is. Je koffie, een halve emmer en iemand die vraagt how are you, eigenlijk helemaal geen tijd heeft voor het antwoord. Janice, die had in de jaren 90 maar 1 ding nodig om de wereld in te pakken. Dat was haar smile. En eerlijk, met die do-do-do-do's erbij was zelfs een ochtendhumeur helemaal kansloos. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting grens Nederland is dat E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. 10 minuten extra daar.
1: Anne van Elzen.

0: In Suburbia, daar waar ze op zaterdagochtend om 9 uur al staan met de bladblazers, natuurlijk. Hè. Viva la Vida komt vanaf morgen terug. Ik ben daar heel blij mee, want ik ben daar echt zo dankbaar voor dat ik al die gesprekken mag doen met mensen. Ik leer daar constant dingen van. Ik word er constant door geïnspireerd. En we hebben het ook altijd over geld. Dat is een onderwerp waar heel veel mensen over praten, tenminste als het niet over de eigen rekening gaat. En over geld gesproken, ABBA heeft daar ook een song over. Eentje die jij kan meezingen zo meteen na dit.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Voor die...
6: Goedemorgen allemaal.
3: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
7: Goedenavond.
3: Waarbij je de dag wil verteren door te...
8: Dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt.
9: En nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even...
10: Alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: I beg your pardon.
18: Samen aan tafel.
17: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
18: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
19: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
20: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
0: Denk ik jarig?
20: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
0: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
20: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
0: Oh.
19: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
21: Happy birthday to you.
19: Renoveert uw badkamer.
0: Hier in Temse.
20: En in Roeselare.
22: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
23: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
22: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
24: Eurostar. Together we go further.
25: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
26: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
27: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

Ja, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze dan. Maar geldgebrek maakt toch wel ongelukkig. Dat is een feit. Sylvia stuurt een megafoto door met daarbij de warme groeten vanuit Sardinië. Ik heb daarnet ook een foto gehad, maar dan van het thuisfront. Toch wel een beetje paniek, want natuurlijk, ja, ik zit hier. Mijn man zit op zijn fiets, dus dat betekent dat de oudste van 16 moet oppassen op de jongste van 10. Met alle gevolgen van dien. En dat rijmt, want ik kreeg van de jongste een berichtje vlak voor 10 uur. Ik wil dat June verdwijnt. Dus ik dacht, oh, wat is er nu weer gebeurd? Maar ondertussen gelukkig het bevrijdende berichtje gekregen. Mama, June en ik hebben het terug opgelost. Goed zo, en houden zo. Shawn Mendes nu.

even in de lach geschoten met een foto van op HLM. Echt waar. Het heeft te maken met een vlucht van American Airlines afgelopen donderdagavond. Een man van 67 jaar, die is zo iets te agressief geworden en ze hebben die dus vastgemaakt met duct tape aan zijn stoel. Ik zweer het u, meer dan 10 keer hebben ze er rondgedraaid. Het is een...

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Gix merkt je op.
7: Mode voor haar.
6: Voor hem.
8: En voor ons.
6: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij Gix.
6: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
8: Dat is gix.be, want...
6: Gix merkt je op.
9: Hele goeiemorgen. Het is 11 uur en het nieuws krijg je nu van Julie Isabeau.
10: Goeiemorgen.
9: Een dodelijke woningbrand in Niel, een nieuwe natuurbrand in Frankrijk en Elise Mertens doet het goed op de US Open. In Niel in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand in een huis. Het gaat om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van hun honden overleefde het niet. Je hoort Jan Anne van de brandweer.
11: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woningbrand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. Brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
9: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. En ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Zonnig en droog vandaag bij 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, na de middag kans op buien tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en frisser.
12: Dit is Joe!
9: 1 file op onze snelwegen, ook waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Nederland op de E314 is dat tussen Holsbeek en Tieltwingen 12 minuten extra.
12: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.
9: Ofwel, drink je nu nog eens een ferme...

Yes, Starship and we build this city. Morgen is het zover. Ik kijk er naar uit. Een gloednieuw seizoen van De Verraters dat van start gaat op VTM morgenavond. Met daarin onder andere heel even Ruben van Gucht. Want het is blijkbaar niet te lang. Hij heeft dat gisteren blijkbaar zelf uit de doeken gedaan. In zijn talkshow Happy Hour. Hij steekt daarbij vooral, of hij wijst vooral met de vinger naar de productie. Dat dat toch allemaal niet zo netjes is verlopen. Oké, wie zit daar nog in? Dat is Jasmijn van Hoof. En die komt binnenkort ook langs in Viva La Vida. Maar ik ben zo benieuwd. Jasmijn, dat is echt een super lieve madame. Maar ik denk echt waar dat ze in dit spel zichzelf eens wil uitdagen en gezegd heeft tegen Staf van ik ben wel eens benieuwd als verrader en ik denk dat ze er een is. Buikgevoel, hè? Ik weet niet of het klopt.

The Weeknd and Save Your Tears. Trouwens, ik heb een vraag. Het is nu al twee keer happy hour geweest met Ruben van Gucht. Ik heb nog geen van de twee keer gezien. Vorige keer kwam er heel veel kritiek. Dus is er iemand die jou kan vergelijken? Hoe was het gisteren?

0: iedere keer kippenvel als ik die hoor. Let It Be, mijn favoriete plaat, zegt GP de Smet. En ook Annelies stuurt mijn favoriete song. Maar dan de Neddy zegt stomme idiotenmuziek. En wat Happy Hour betreft, Karin zegt, oh, het was top gisteren. Echt waar, zeker met een Herman Brusselmans. Was veel beter dan de eerste keer. Zeker eens kijken, ja, het was ook niet moeilijk natuurlijk om beter te zijn dan de eerste keer. Maar goed, het zit in stijgende lijn. En Monique die zegt, pff, niet goed, helemaal plat vloer. Zeker hun tijd niet insteken. Mumford & Sons komen er zo meteen aan. Little Lion Man en daarna kleine vakantie met Madonna.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
8: Oh, maar kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
12: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
12: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Karine heeft een klacht. And it was your in de Joe-app, hè. Ja. I really fucked it up this time. Ja, sorry Karine. Moeten we nu echt over Ruben van Gucht hebben? Het is alsof er maar één tv-persoonlijkheid bestaat. Ja, het probleem is dat de zenders zich gedragen alsof er maar één tv-persoonlijkheid bestaat. Dus ja, he is all over the place. Hè. Ik vraag me dat dan echt af. Er is nu zo'n soort talkshow-rapport. Ook dat er gegeven wordt op het laatste nieuws. De afspraak naast de tafel van, naast Happy Hour. Maar dan denk ik, ja, maar die presentator van Happy Hour, die doet binnenkort ook de tafel van. Dus sorry, ik kan niet meer volgen. Maar hey, Karine, bij deze sluiten we het af. Ja.

0: van Madonna, vond ik zelf, met deze Holiday. Roy Orbison, die wist het in 89 al heel zeker. You got it. En Bruno Mars, die doet er nog een schep bovenop met Count on Me. Kortom, eerst krijgt het en daarna mogen we er ook nog eens op rekenen. We zijn hier dus bij Joe blijkbaar beter verzekerd dan bij de gemiddelde makelaar. 3 files op onze snelwegen waar je toch meer dan 5 minuten aanschuift op deze zaterdagvoormiddag op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en dan Saartlaan, Liever en Jette. 20 minuten extra op de buitenring, 5 minuten tussen Sint-Stevensbolen en Zaventem. En richting Nederlandse grens, E314 tussen Aarschot en Tieltwingen, 11 minuten reistijd extra.
1: Anne van Elzen.

0: Bruno Mars, helemaal terug met On My Soul. Cher, die vraagt zo meteen om love and understanding, liefde en begrip. Dus een klein boodschappenlijstje, maar eentje dat iedereen zou moeten hebben. En Phil Collins, die gaat daarna voor Against All Odds, ofwel twee mensen die duidelijk nog nooit geprobeerd hebben om op zaterdag samen naar IKEA te gaan. Dat is voor na dit.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
1: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten erop.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

blijft toch een van de sterkste nummers. Hè? Phil Collins, Against All Odds. We krijgen hier een berichtje van Nico van de Velde doorgestuurd. Hey Anne, bon appétit op Njam. Dat was een mooi programma. Ja, dat is ongeveer iets meer dan een jaar geleden opgenomen was dat. In Frankrijk superweek gehad met onder andere Niels Albert. Peter van Maat was er ook bij Zora en Innie Massé. Hele goede herinneringen.

Alsof je mee op dat schip zit, hè? Met dat gekraak en die zeilen die je precies hoort. En de zee die je hoort of Monsters and Men en Little Talks. En nu naar een plaatje dat heel vaak te horen was op de radio toen ik een jaar of 15 was. En rond dit tijdstip zou ik dan in het weekend bijvoorbeeld een basketmatch aan het spelen zijn. Ja, ik had er de lengte voor, hè? Maar doordat ik zo klein was, kon ik onder iedereen door dribbelen. Dat heeft

Mike and the Mechanics and Over My Shoulder. Vandaag zaterdag 5 september, eerste weekend van september. En zometeen om 12 uur krijg jij hier de mooiste stem en de sprankelendste persoonlijkheid van Astrid.

0: Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Ik doe mee natuurlijk met het vieren van Freddie Mercury. Straks na het nieuws van 12 met Julie Isabeau. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een dodelijke woningbrand in Niel. Er zijn heel wat werken aan de sporen. En in Nepal is er een derde arbeider levend uit een tunnel gered. In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
9: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
8: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Een deel van de Vlaamse subsidies die de luchthavens van Deurne en Oostende krijgen, vloeien door naar Frankrijk. Omdat moederbedrijf Aegis sinds vorig jaar geld van hun rekeningen haalt. In totaal gaat het om bijna 4 miljoen euro, dat schrijft De Morgen. De luchthavens hebben het al jaren financieel moeilijk. De subsidies liggen al langer onder vuur. Bevoegd minister De Ridder geeft volgende week uitleg in het parlement. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en ook in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder in Frabel.
10: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
8: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen vast zat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. En ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer tot 28 graden. Daarna wisselvallig en ook frisser.
3: Amai, die zag ik niet aankomen, die 28 graden. Maar dat gaan we meepakken. Er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 6 minuten. Op de E314 richting de grens met Nederland tussen Aarschot en Tieltwingen. En nog eens 5 minuten extra ook op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: Greatest hits met Astrid Philips.
3: Ja hoor, van jouw middagmaal tot aan jouw 4 uurtje ben ik er voor jou. En ook daartussen wordt het meer dan smakelijk. Nu al muziek van Eagle

7:45, zeer goedemiddag. Save Tonight nog van Eagle Eye Cherry. Ja, Save Tonight, ik kijk daar al een klein beetje uit naar de nacht. Gewoon om dan goed te slapen en graag ook mijn kinderen, die zou ik ook graag willen goed doen slapen. Want die eerste schoolweek, ik weet niet hoe dat bij jou is gepasseerd, maar bij die van ons heeft dat er behoorlijk hard ingehakt. Met al een paar vermoeidheidscrisissen erbij. Het is stevig geweest, moet ik zeggen. Nu, als jij spannendere plannen hebt dan gewoon slapen vannacht, laat het gerust weten. Wie weet, inspireert het allemaal wel. Maar nu, een fijne middag vooral en smakelijk misschien ook al. Als je trouwens nog iets zoekt van lunch. Je weet, ze hebben van al wat je maar kan bedenken een dag gemaakt. En vandaag gaat dat dan toevallig over Internationale Dag van het Spek. Mm-hmm. En ook nog eens Dag van de Samosa. Dat zijn die driehoekige gefrituurde gebakjes. Dus als je graag meedoet met wat er leeft, met de trends van het moment, dan weet je dus wat te eten. Zometeen ook vooral muziek natuurlijk hier bij Joe. ILO komt er zometeen aan met Don't Bring Me Down. Nou, deze Avicii nog.

Countdown tot 11:15. Zeer goedemiddag. Ik vroeg daarnet nog even hoe is het bij jou geweest daar met de kinderen na die eerste schoolweek. Bij ons waren er dus een paar vermoeidheidscrisissen. Gisteren is het pittig geweest. Lisbeth die laat weten, ik heb geen kinderen, maar ik heb wel beestjes. Ze heeft onder andere een geadopteerde haan. En ze zet erbij in haar berichtje, laat me zeggen dat iedereen ondertussen wel weet waarom die precies geadopteerd is geweest. Dat is een duidelijke boodschap toch wel. Het is 5 september vandaag. En de fans, de luisteraars van Joe, die weten het wel. Het is vandaag 5 september, de geboortedag van de enige echte Freddie Mercury. Die had er vandaag 80 moeten worden, maar overleed natuurlijk wel al in 1991. En dat is zeer lang geleden, als je daar zo over nadenkt. Ik was zelf nog maar 6. Maar toch, ik denk dat iedereen wel weet wie Freddie Mercury is, wie Freddie Mercury was. Je kan alleen maar met open mond naar die man kijken en luisteren. Het is de moeite, die man blijft gewoon fascineren. Maar met welk lied blijft hij jou nu precies het meest van al fascineren? Dat mag je mij vooral laten weten via onze app, want ik wil hem sowieso ook hier vandaag nog wel even eren, hier bij Joe. Laat dus maar weten via de Joe-app, nadat dit lieve vogeltje hier mag voorbij komen vliegen. Dit is Birdie nu en Skinny Love.

0: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: koken. Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op ikea.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Het is uiteindelijk zaterdag en ik denk dat het niet regent. Dus tuurlijk, dat shiny happy people, daar gaan we toch voor vandaag. Hè. R.E.M. tot bijna 10:30, 1:30 liever. En daarnet vroeg ik het, hoe kunnen we Queen Freddie Mercury, meer bepaald die er vandaag 80 had moeten worden, het best vieren? Ah, wel, ik had zelf eigenlijk en provisoire iets klaargezet, dat was meer bepaald dit hier.
1: Oh yes, I'm the
0: Dat hadden we dus kunnen draaien, maar dat is niet één keer binnengekomen. The Great Pretender, dat gaan we dan niet doen. Nee, ik ga naar jou luisteren. Voor de rest wel ongeveer echt waar heel het repertoire van Queen en ook Freddie Mercury met gevolg zien passeren in de app, maar dus niet The Great Pretender. Innuendo, dat kwam wel binnen, net zoals Bicycle Race, Love of My Life, Want to Break Free, dat is ook een paar keer binnengekomen, These Are the Days of Our Lives, The Show Must Go On, Barcelona, Crazy Little Thing Called Love, ja, echt heel veel zien opduiken. Maar die Love of My Life, jongens, wat doet dat met jou? Heel, heel veel, heb ik zo het gevoel. Want dat is wel echt bijzonder vaak binnengekomen. Dus daar gaan we voor gaan. Vandaag op de zogenaamde 80ste verjaardag van Freddie Mercury. Deze

0: Pretender natuurlijk, maar ik denk wel dat we de goede keuze hebben gemaakt om die aan de kant te schuiven, want de reacties komen binnen hoor. Prachtige stem, hoera, super, sterretjes à volonté. En ik kan alleen maar bevestigen, wat een fantastisch nummer, hè. Love of My Life van Queen. Het is 12:30. Het is intussen nog steeds aanschuiven op de E313 richting Hasselt. 7 minuten extra daar tussen Geel-Oost en Tessenderlo. 6 minuten op de E314 richting de grens met Nederland tussen Aarschot en Tieltwingen. 5 minuten dan nog op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En ook al 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: voor 1 uur deze middag hier bij Joe. Nog muziek van Dr. Album van Coldplay, ook al Michael Jackson. En nu we het toch over die man hebben trouwens. Heb je dit hier al gezien of nu dan meer bepaald gehoord? Want ik ga jou even meepakken in een stukje.
1: Obviously at the club we want to be starting something really good. And recruitment's a massive part of that. Yeah, I expect a real thriller of a game on Saturday. It's always good to reflect and look at the man in the mirror, so yeah.
0: Ik weet niet of je het heel goed door hebt, maar die Engelse voetbaltrainer was het trouwens die tijdens een persconferentie daar zat te vertellen tegenover een heleboel journalisten. Die was eigenlijk allemaal songtitels van Michael Jackson aan het opnoemen zonder dat de pers het mocht doorhebben en was er volledig in geslaagd ook. Ja, zijn spelers hadden hem uitgedaagd om dat te doen en of het hem zou lukken, het zal wel zijn dat. Als hij het deed dus en als hij erin geslaagd raakte, gingen er ook allemaal centen naar het goede doel. Maar hij heeft dat fantastisch goed gedaan, want ik heb het jou nu niet helemaal laten horen. Maar hij vermeldde bijvoorbeeld Man in the Mirror, Wanna Be Starting Something, Black or White, Bad Billie Jean en ook deze Thriller. Dat floepte hij daar gewoon maar even tussendoor. Ik heb hem ook meegepakt. Dat is niet gewoon onze krakende deur, want het is een glazen deur hier. Maar wel Thriller by itself. Dit is Michael Jackson.

0: Ik krijg eigenlijk plots al zin om pompoenen te snijden, mij op te maken voor Halloween, als ik dit hier hoor. Maar het is nog te vroeg natuurlijk. Hè? We moeten zelfs het nieuwe seizoen van Viva la Vida nog inluiden. Morgen al.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En deze week is mijn gast Pascal Nassus. Soms ben ik het wel zo wel in de keuken, dan denk ik ook van, oh, nu heb ik het wel gehad. En dan verlang ik daarnaar om ja, met mijn handen in die keramiek bezig te zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het ook soms gehad met die keramiek, dan denk ik, oh.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nassus.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Vanavond bij VTM, de tv-première van K3 en het lied van de Zeemeermin. En probeer bij VTM 2 maar eens dino's te evacueren in Jurassic World Fallen Kingdom. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao kus!
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo kus!
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Good times.
1: Great music.
3: Dit is Joe.

Cambodia. Net dan weer kreeg je Coldplay met The Hardest Part. En of het nu echt nog zo'n harde dag is, een zware dag, waarop je bijvoorbeeld nog een pak werk hebt of je je niet echt top voelt misschien, dat kan zeker en vast ook. Misschien gaan we er toch iets fijner van kunnen maken door gewoon iets van plezier in de dag nog te vinden, iets van dankbaarheid. En als dat tot nu toe nog niet was gelukt, wel, ik help het jou nu dan afvinken met Sing Hallelujah.

0: Alzheimer voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Net straks een plekje voor Greatest Hits van mij en ook eentje van jou misschien. Na het nieuws van 1 met Julie, Isabel, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Geen WK voor Tadej Pogacar. 4 ziekenhuizen testen AI bij borstkankerpatiënten. En in Nepal zijn nu al 4 mensen levend van onder het puin gehaald. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog altijd niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
5: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
4: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en ook in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder in Frabel.
6: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
4: De NMBS voorziet dan een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. De AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die eerder al behandeld werden. Je hoort de borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
7: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn al dan niet en hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
4: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. En 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend vanuit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet al bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag dan hetzelfde weer tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
3: Nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 20 minuten op de E313 richting Hasselt. Tussen Geel-Oost en Tessenderlo en ook nog eens 10 minuten erbij op de E314 richting grens met Nederland. En dat tussen Holsbeek en Tieltwingen.
8: Greatest Hits met Astrid Philips.
3: We zitten weer even in de laatste warme dagen, dus vieren Shakira en Bob Marley nog eens stevig mee. Na ook al Marillion met Kane.

1 met Marillion, Kaylee en goedemiddag nog steeds hier bij Joe. Dat is trouwens, voor wie het nog niet door had, die plek waar ook al eens zo van die heel straffe dingen gebeuren. Als in bijvoorbeeld zotte centen uitdelen. Ja, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar die 15 seconden quiz bij Tom de Kok in de avond, die is plots €3.550 waard. €3.550. En volgende week komt daar dan per dag dat de pot er niet uit is, €50 bij. Ik dacht, ik keer dat even mee. Want misschien heb jij ook al, het is 5 september en denk je, tjuh, mijn bankrekening, dat is na een paar dagen één groot gapend gat geworden. Één grote leegte. Maar weet dus dat er hier misschien wel een oplossing boven je hoofd hangt. Dankzij Joe. En ontvangen dus maar. Hier nu al mag je dat ook doen met jouw hartje open voor de vreugde die Bob Sinclair even komt delen. En dat met zijn World Hold On.

Dat betekent dat we echt wel weer in het nieuwe schoolseizoen zitten aangetreden. Maar toch ook nog een festivalletje gespot vandaag. Ja, de fun moet je toch ook gewoon blijven opzoeken. Hè. In Stekenen dit weekend de 35e editie van Krammerok. Met Bazaar bijvoorbeeld op het podium. Pommel in thuis, waar is ze niet? En de punkers van de kids die zullen daar ook al op post zijn. Nu, omdat ik ze in dat jubileumweekend van Krammerok in Stekenen vooral veel zon gun, heb ik ook de zon. De zon even meegepakt om hen een klein duwtje in de rug te geven. Zometeen Shakira dus met Die Die. Nou, hier al Bob Marley en

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: koken. Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
15: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
17: Amai, dat valt mee.
16: Waarom?
17: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
16: Ja, en?
17: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
16: Ah ja.
17: Kijk, wordt net weggesleept.
16: Oh nee.
18: Amai.
19: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

1000 keer gehoord voorbij in zomer, maar wie kan dat ook echt goed meezingen op die die-die na dan, hè? Ongetwijfeld gaat het net ietsje vlotter bij Fraction Too Much Friction van Tim Finn. En daarna krijg je dan Lady Gaga, die trouwens ook al meedeed in The Devil Wears Prada 2. Ja, één telefoontje van Meryl Streep daarvoor en het was gewoon meteen in de chakosh. Zo gaat dat met die sterren, hè? Maar nu dus, Tim Finn, Fraction Too Much Friction.

0: Zeg, trouwens nog een berichtje van luisteraar Nick. Die stuurt nog via de app. Ik las dat het vandaag exact 50 jaar geleden is dat Dancing Queen van ABBA opeens stond in België. Ik heb dat ook gelezen. Ik heb een flash gekregen van VRT Nieuws daarover. En hij vraagt van, heb je die toevallig al geprogrammeerd staan? Anders doe ik heel graag deze suggestie. Goeie suggestie voor het noodnummer bijvoorbeeld dat er straks zit aan te komen. Twee files ook op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, E314 richting grens met Nederland. Schuif je 15 minuten aan tussen Holsbeek en Tiltwingen. En nog eens 15 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: precies 40 jaar oud trouwens. Niks van sleet op. Op deze The Way It Is van Bruce Hornsby samen met The Range. Het is bijna 20 voor 2. Ik ga de weg vrijmaken voor jou en dat iedereen het geweten mag hebben ook. Ja, met die goede harde noodknop er nog eens bij te halen. Die dan ook meteen vraagt uiteraard om een noodnummer. Heb jij er zo toevallig eentje klaarzetten misschien? Een nummer waarbij je dus denkt, dit hier in mijn oren en mijn dag is meteen een pak schoner. Doe gerust een poging in onze app voor zo'n noodnummer. En dan kunnen we misschien wel iets fixen na Ed Sheeran nog en Castle on the Hill.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
7: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
7: Allee, schaaf op, ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: In Lier, in Temse
6: en in Roeselare.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
11: Great music.

Ed Sheeran, Castle on the Hill tot 2:15. En dan is het nu helemaal aan jou. Toch zeker één plaat lang. Jouw noodnummer, wat mocht dat zoal zijn? De Roos van Anne Christie is binnengekomen. Ik zag je maar even van de Romeo's. U2 samen met Mary J. Blige dan in One. Freddie Mercury komt hier ook nog binnen. Ik snap het, 80ste verjaardag. Maar ik heb hem al eens meegepakt vorig uur met Love of My Life. Maar ik snap het dat je Barcelona ook wil horen. Wie weet, straks wel bij Brecht. En na 4 uur gaat hij zeker ook nog wel iets van Queen draaien. Uiteindelijk zullen we toch wel aanbelanden bij dat nummer dat vandaag dus 50 jaar geleden op 1 kwam te staan in de ultratop in België. Heel wat mensen gaan mee op dat karretje dat een vorige luisteraar, Nick was het denk ik, hè, dat ook al eens opwierp van zullen we niet gewoon gaan voor dat nummer, voor ABBA met andere woorden. Met Dancing Queen, wel, nee, daar zit

Roxette, how do you do? En we zitten hier met nog meer vragen bij Howard Jones dan meer bepaald. Hij wou ook gewoon geen muziek schrijven die gewoon maar zegt van ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Als dat al gebeurt, zo van die nummers, maar ik denk het wel. Nee, hij wou de liefde echt gaan onderzoeken omdat hij dat belangrijk vindt. Samen met je partner even de discussie aangaan. Ja, maar wat betekent liefde nu eigenlijk voor elkaar? Wat is geluk voor jou, zodat je achteraf niet teleurgesteld geraakt? What is love dus van Howard Jones.

0: Dag vieren, dat is wat we doen zo meteen met Ronan Keating. Na het nieuws nog van 2. Goedemiddag, Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Een groot anti-migratieprotest in Dover. Reddingswerkers halen nog overlevenden van onder het puin in Nepal. En geen WK voor Pogacar. Een honderdtal gemaskerde betogers blokkeren de haven en het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er amper in of uit en er staan enorme files. De betogers verzamelden daar vanmorgen om te protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers nog levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet wel al bijna 1400 doden. Duizenden mensen blijven ook nog vermist. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer. Iets warmer tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een half uur extra op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En ook nog een kwartier op de E314 richting de grens met Nederland. Tussen Holsbeek en Tieltwingen.
2: Greatest hits
3: met Astrid Philips.

Love in each day en geef toe, bij zaterdagen is het toch al net ietsje evidenter allemaal. Fijne middag en alles oké, daar hoop ik nog ook bij jou. Ik duw hier alleszins toch wat gezelligheid in jouw oren met de tederste Teddy, Teddy Swims, die zich wel ergens in een tranendal begeeft op dit moment. In zijn nieuwste single Break Up in Reverse zingt hij namelijk over een relatie die voorbij is, maar hij ziet het eigenlijk allemaal liever anders. Hij zou ze terug willen. Het komt eraan zo meteen, die nieuwe single dus van Teddy Swims na Umberto Tozzi, die het nog eens mag uitroepen in Gloria.

echt het schoolvoorbeeld van Ruwe Bolster met Blanke Piet. Wat een gevoelsmens, wat een nummer ook. En die Break Up in Reverse van Terry Swims dus. En nu weet ik even niet meer wat ik ging zeggen. Maar alleszins dat ik zeer fijne muziek heb voor je klaarstaan, dat is wel een feit. En niet aan mij hier nu. En why? Tell me why.

0: Als het na dit nummer te horen nog mogelijk is, ik zou de radio toch nog een tikje harder zetten hoor. Want na Anita Meijer met Why Tell Me Why, krijg je zo meteen ook nog eens Faithless. God is a DJ.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

zal ik er trouwens mijn rad nog eens bij met alle letters van het alfabet opgeplakt. Snok aangeven en dan eens kijken bij welke letter we belanden. Welke artiest we eventueel zouden kunnen draaien. Maar dat voor straks nog, dat ik je daar helemaal in meeneem. Nu vooral bij de T van Toto even plakken. En dan moet ik je ook altijd denken, als ik dit nummer hoor, dat het toch wel eens een risico kan zijn als je aan het daten geraakt met een muzikant. Want voor je het weet, wordt er dan plots een nummer over jou geschreven.

zo meteen dan vertragen op zoveel mogelijk manieren. Met No Doubt, Don't Speak, maar ook al op de weg, hoor. Want het is aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten. En nog eens 20 minuten op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Ik vertel jou al graag dat ik straks een zeer schone plaat heb klaarstaan met Billy Joel en She's Always a Woman to Me. Maar ik ben er zeker van dat jij ook zeer schone muziek kan vinden met de letter van het alfabet waar ik nu hoop bij uit te komen. Ah, het is de letter O. De letter O. Daarmee mag jij dus alweer aan de slag vandaag. Band of artiest met begin letter O. O. Orbison. Bijvoorbeeld zou het zomaar eventjes kunnen zijn. Mag dat zijn, hè? Roy Orbison of een andere artiest of band. Laat het vooral weten via de app, een band of artiest dus met begin letter O.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Damira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Orgiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Dit is Joe.
8: Good times.

voor Billy Joel. She's always a woman to me. Het is 3:15 en het is duidelijk via de app, hoor, dat gaat u zeer goed af om artiesten of bands met beginletter O te vinden. Ze blijven binnenkomen, ook daarvoor dankjewel, hoor. Ozzy Osbourne bijvoorbeeld, Outkast, Ozark Henry, Oscar and the Wolf komt binnen, The Offspring, One Republic, Sinead O'Connor, Olivia Newton-John, OMD komt hier ook nog eens langs, Oscar and the Wolf, Billy Ocean, Ozzy Osbourne opnieuw, Otis Redding. Ik kan niet zeggen dat daar iets verkeerd tussen staat. Nee, dat zijn topmuzikanten allemaal. Maar wat het meest binnenkwam, en daar ben ik dan toch weer voor gegaan vandaag, dat is ook die band die, ik hoop dat het echt waar de waarheid wordt, ook volgend jaar dan toch terug zou gaan toeren. Maar man, ik kijk daar gigantisch hard naar uit. En ongetwijfeld ik niet alleen, gezien het toch vaak werd aangevraagd, hoor. Oasis, en dan liefst van al aan jullie appjes te zien, ook nog met deze Wonderwall. En je weet het, u vraagt, wij draaien.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Royal Randje hier bij Joe, zo meteen met Prince, I Would Die For You. Na het nieuws van 3 met jullie, Isabel, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ook Rusland kondigt een tijdelijk staakt het vuren aan. De haven van Dover is weer vrij. En Antwerp-fans mogen dan toch het stadion van Standaard binnen. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om een einde aan de oorlog te maken. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. En morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Dat werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens daar. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat een 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Er kwam bijzonder veel kritiek op waarop de Antwerp-fans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze dan toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
3: Als je dus nog even kan, probeer toch op die maandag nog een dagje verlof te pakken. 1 file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is 31 minuten meer bepaald op de E314 richting de grens met Nederland. En dat tussen Holsbeek en Tieltwingen.
5: Greatest Hits
6: met Astrid Philips.

Die Prince vol passie in I Would Die For You. En het blijft er trouwens even van royalty, want ik zag daarnet in de kranten dat in Noorwegen vandaag afscheid wordt genomen van koning Harald. Of het is te zeggen, je kan een laatste groet brengen aan koning Harald. Maar moet je wel weten dat die man gigantisch geliefd was bij zijn volk. Met als gevolg dus dat er echt heel veel volk is komen opdagen voor zo'n laatste groet. Want er staat daar momenteel een rij aan die kist te wachten van intussen 1,2 kilometer. Dat vertaalt zich dan ook nog eens naar een wachttijd van 7 uur. Mama, die Noren, die hebben geduld. Zeer goedemiddag. Ik blijf hier graag nog komend uur bij jou. En ik heb al wat volk gevonden ook om het hier al net zo goed te doen klinken als Prince. Want Team Entertainment staat klaar met daaruit bestaande onder andere Jennifer Lopez, Kate Bush en Take That, nu meteen zelfs met Back For Good. En dat zijn ze ook wel, hè. Want er wordt opnieuw getoerd. Deze zomer trekken ze zelfs ongeveer heel Europa rond. Met deze zomer bedoel ik die van 2027. Maar ze zijn België ook wel weer even vergeten. Dat moeten we dan weer even bijnemen. Take That dus met Back For Good.

Ik heb daarnet een berichtje binnengekregen van Tanja, luisteraar Tanja. Liefde is samen kuisen op de tonen van Joe. En dan een foto erbij van haar man met een zeemlap in de hand. En samen dan ramen kuisen. Maar ik word echt blij van die foto. Zo plezant als je dat samen kan doen. Dan voelt dat niet meteen als echt zo, oh, ik moet dat echt nog doen. Nee, plezant, echt wel. Het is bijna 3:15 en je linkt het ongetwijfeld eerder aan artiesten als Paula Abdul of Michael Jackson bijvoorbeeld. Maar het was wel degelijk Kate Bush die voor het eerst optrad met headset microfoontje ergens in de vroege jaren 80. Zodat ze kon dansen en zingen tegelijk. Dit is ze, Kate Bush.

0: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.

0: bijvoorbeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En gisteren dan nog in die nieuwe reeks Got Talent. Je weet wel waar Nederland en België de handen in elkaar slaan om dan op zoek te gaan naar talent binnen de Lage Landen. Gisteren daarin dus Koen Wouters opnieuw op het scherm als host. En dat deed hij naast de Nederlandse Chantal Jansen. Zometeen mag Koen Wouters opnieuw hier op het podium komen staan. Maar dan wel deze keer naast zijn broertje Chris Wouters. Je hoort ze na nog UB40.

De Caraïben dan, daar moest je al eens zijn om wereldsterren tegen te komen. Misschien is dat nog steeds zo ook, hoor. Alleszins liep Mark Knopfler daar ooit toevallig stink tegen het lijf. En toen kwam de vraag al snel van, zullen we anders eens iets samen doen? Joortje zo meteen ook samen. Dire Straits, Money for Nothing, met daarin dus uiteraard Mark Knopfler en ook al Sting. Het is 3:30, het is aanschuiven op onze wegen op de E314 richting de grens met Nederland. 3 kwartier extra tussen Holsbeek en Tieltwingen. En ook nog aanschuiven op de Brusselse Buitering. 1 kwartier extra daar tussen Grimbergen en Jette. En verder nergens langer file rijden dan 10 minuten.

0: met Kingdom of Fear. Zo meteen die openingsdans der openingsdansen, toch zeker van de jaren 90. Met You're Still the One van Shania Twain. En dat komt zeer goed uit eigenlijk, die plaat. Want het past helemaal bij het nieuws, of toch het schoonste nieuws van de dag. Want het kwam net binnen hè, dat Ella Leijers getrouwd is met Jan Eelen na anderhalf jaar in een relatie te zitten. Het is net gebeurd dat ze getrouwd zijn op het stadhuis van Antwerpen. Maar echt waar, proficiat.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Yeah.
3: Maar ja.
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
4: Ja.
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
10: Bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.

Elen Ella Leijers, dat was duidelijk ook zeer groot. En daarnet dus getrouwd aan het stadhuis in Antwerpen. Survivor net nog met Burning Heart. Komende maandag wordt het weer een heel hete dag met 28 graden. Dat is iets om naar uit te kijken. En dat doe je zometeen ook al met muziek van 10cc, Dreadlock Holiday. Want toch nog zo'n klein vakantiegevoeltje. En dat op een maandag dat het welkom is. Dit is voor zometeen, na de weekend nog, In Your Eyes.

Voor vier, zeer goedemiddag. Zo meteen zie ik toch hier staan bij Brecht. Gaat nog eens goed stampen. Met eentje van Simple Minds zal ik dan nog eens het tegenovergestelde doen met Cresip. I would stay. Fijne middag nog.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Hey, goedemiddag. Het is 4 uur. Joe News krijg je nu van Julie Isabo. Goedemiddag, Julie.
2: Goedemiddag. 3 gewonden na een incident in Sint-Joop in het Goor. Ook Rusland kondigt een tijdelijke wapenstilstand aan. En de Antwerp-supporters mogen dan toch het stadion van Standaard binnen. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
3: Ik had een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is hij niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kusher. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. En in ons voetbal begint op dit moment ook de topper tussen Charleroi en Union. Beide ploegen verloren dit seizoen nog niet. Charleroi staat met 12 op 12 aan de leiding. Union staat derde met 10 op 12. Na enkele minuten staat het 0-0. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
1: We moeten er dus van profiteren. Dankjewel, Julie. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, 53 minuten zegt, op de Brusselse buitenring. Door een ongeval tussen Grimbergen en Jetten sta je daar zowat dus een klein uur aan te schuiven. Een kwartier ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaard, Dansaertlaan en Jetten. En ook richting de grens met Nederland. Een klein kwartier op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen.
4: Greatest Hits. Met Brecht van Meijerhagen.
1: Hey, ben je klaar om je vergrootglas er weer bij te nemen en mee te speuren naar parels uit de pop? Ricky Martin.

Living la vida loca, zeker als het kwik weer stijgt. We de komende dagen tot 28 graden halen. En ik heb de muziek voor bij dat late zomerweekend. Good Vibrations, The Beach Boys maken het strand onveilig. Na deze One Direction.

alle hopeloze mannen te hulp bij een vraag waar ze mee zitten. En ja, de Joe-luisteraar die gaat dan nou mee kunnen praten in de app. Maandag is er al de vrouw die eerder al op 1 september voor hilariteit zorgde bij Sven en Anke. Je moet het maar eens terugchecken op de socials. Dat is Dina Tersago. Dina Tersago gaat mee. Onze, ook mijn probleem oplossen. Daar kijk ik enorm naar uit. Hallo.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting.

0: Maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op

is weer een dag van vandaag en die heeft voor inspiratie gezorgd voor ons verzoekmoment. Deze namiddag onze quizte naar de allergreatest hits over een bepaald thema. Vandaag is het namelijk de kom eens te laat dag. Ja, zo is het. Vandaag mag je iets langer stilstaan bij en genieten van de dingen, waarbij je dan ook wel een beetje te laat bent. Zoals onderweg naar die afspraak toch nog even aan de bloemen ruiken onderweg. En daarom hebben we het in deze greatest hits over tijd. Niet alleen te laat zijn, maar gewoon alles wat met tijd te maken heeft. Time, clock, day and night, yesterday, tomorrow, noem maar op. En dit uur gaan we voor liedjes uit de jaren 70. Dus heb jij zo'n liedje over de tijd dat inderdaad al de hele tijd in je hoofd zit? Laat het mij weten via de Joe-app. Merci al, hè.

De tijd tikt vooruit, maar jij grijpt hem toch vast door in de Joe-app. Straks een overzicht van al je liedjes over tijd. Zeef toch maar eens tijdens de laatste tonen van Zombie Cranberries. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste dat is die van 9 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. En er staat er ook een van 7 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten. 8 minuten dan weer richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen.

0: Tijd weer even stil doen staan in de Joe-app met al je fantastische voorstellen rond liedjes uit de jaren 70 over tijd.
1: Maandag 9 uur in Londen.
0: Alle dagen van de week is ook tijd, denkt Nancy.
1: Dinsdag middernacht in San Francisco.
0: En dus stelt ze deze hele fijne voor van Wil Tura, Air Hostess. En Anne Ondergena, die gaat voor het volgende. Samen met de Kroot van Dalen, Jim Croce en een instrumentaaltje Time in a Bottle. En dit is nog even Time is Tight, want Jim Croce die klonk zo.
2: If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do.
0: En herinner je je nog die reportage op de toenmalige BRT met die straatwerkers, Anne van Loon zeker?
3: Als ik ooit eens 5 minuten tijd
0: heb. Ze vraagt Louis Neefs en wat een leven, maar eigenlijk dan is de onofficiële titel Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb.
3: Aan ik weet niet wat.
0: En nu is het aan Anne Ondergena, want zij stelt Pink Floyd voor. Dat is echt back in time, zegt ze erbij. Deze Time. Wat gaat het worden? Je komt het zo meteen te weten. Dan draai ik het verzoek helemaal voluit.
4: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
5: En deze week is mijn gast Pascal Nasus. Paul die zegt altijd, ik kan heel goed alleen zijn. Maar de laatste keer zei je, maar nu misschien niet meer. Dat is toch te gek dat we dat nog altijd die gevoelens hebben en zo. Ik vind dat wel heel maf.
6: Dat is echt om te koesteren.
7: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nasus.
4: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op Carrefour.be. Carrefour.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
13: Goh, ik ben meer voor bubbels.
12: Is dat hetzelfde?
13: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
12: Hoe dan?
13: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
12: Oh, la.
14: Happy bathroom to you.
11: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
12: Hier in Temse?
13: En in Roeselaar.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Gabriel en Dreams en ik heb er een. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor die van Claude Van Dalen, die ook al in het overzicht zat. Een liedje over tijd, inderdaad. Want Time komt erin voor, hè, in de titel. Time in a Bottle van Jim Croce. Jim Croce was een zanger, dat is zeker. Want hij schreef ook liedjes en hij zong ze dan ook. Straks hoor je zijn prachtige stem nog eens op de radio. En die Time in a Bottle gaat eigenlijk over het moment dat hij hoorde dat zijn vrouw zanger was. Ze waren 5 jaar getrouwd en het was van dat hem. Ze was naar een vruchtbaarheidsspecialist gegaan en zo. En dan, ja, het prachtige nieuws, maar ook wel een beetje spanning natuurlijk toen ze hoorde dat ze zwanger was. En dan vertelde ze het aan Jim en die was zo blij. Uiteindelijk is de zoon, want het was een zoontje, is de zoon later ook singer-songwriter geworden, net als de paps. Zo was de cirkel rond. We gaan genieten van Time in a Bottle uit 72 van Jim Croce. Good times. Great music.

Tweede dag van de Memorial van Damme vandaag. Het feest van de atletiek in ons land. Op de US Open komen een paar Belgen in actie. Er is de Vuelta. Nog eentje voor onze Wout misschien. Hè? En ze voetballen weer, dat het een lieve lust is. We houden je natuurlijk weer netjes op de hoogte van al het fijne sportnieuws. Ook in het nieuws van 5, zo meteen na Jackson's. En eerst, kijk, zie onze chouchou. Dit is Bas Serra, All Because of You.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Hey, fijne middag. Het is 5 uur geworden. Joe Nieuws is er weer met Julie Isabeau.
5: Goedemiddag. In zijn job in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt bij een turnact. Heel wat voetbalclubs hebben een wachtlijst en net niet voor Tim Welles in de ronde van Groot-Brittannië. Op de Ballekesfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
6: Het gaat om een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is hij niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
5: Het onderzoek loopt. Het podium is wel vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
5: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen 1000 mensen nog een laatste groet brengen aan koning Harald. Die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven. Hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist. Dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En net niet voor Tim Welles in de wielerronde van Groot-Brittannië. Welles eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Welles is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er nog de slotrit. En in ons voetbal spelen Charleroi en Union op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de 2e helft staat het 2-2. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag dan hetzelfde weer bij 21 graden.
4: Mooi, mooi. En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die van 9 minuten is dat op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaard, Dansaertlaan en Jette. Je staat ook 6 minuten aan te schuiven richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen namelijk. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.
4: Ja, de allerbeste houden we voor het staartje van de week. Het weekend met de greatest hits. Welkom op de tonen van Culture.

Zo fijn dat je luistert naar Joe en misschien ondertussen al een beetje vooruitdenkt, want het gaat nu eenmaal over de tijd vanmiddag. Daarover zoeken we straks liedjes uit de jaren 80. Maar eerst een bende gekke meiden uit de 90s, de Spice Girls. Maar Pink steekt ze net voor.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Vissen, wees eens de laaddag vandaag. Ja, het mag vandaag. Haal de laatkomer in jou maar naar boven en daag de tijd maar een beetje uit. Dat is ook het thema van onze zoektocht naar de mooiste liedjes uit elk decennium deze namiddag. Dat is de tijd. Heb je al eens een idee over de 80's? Want in dat decennium zitten we nu. Liedjes dus over verleden, heden en toekomst. Voorbijtikkende seconden en wat nog allemaal. Welkom in de Joe-app, zou ik zeggen. Merci. En ik geef je al een voorzet, een cadeautje. Niet uit de 80's, maar wel het decennium dat we het volgende uur aandoen. Uit de 90's. If I could turn back time. Dit is Cher bij Joe. Good times, great music. Dit is Joe.

is weer een lijst om je oren bij af te likken. Liedjes over tijd uit de jaren 80 kwamen binnen via de Joab. En dat gaan we zeker niet doen, want ik serveer er al een paar zo meteen aan Level 42. Je vertraagt op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette voor zo'n 7 minuten en ook 5 minuten vertraging richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan

0: blij dat je hier bent. Ook in de Joe-app van Dit kwam er al binnen. Allemaal liedjes over tijd. Daar gaat het over vandaag. Uit de jaren 80. Deze mocht niet ontbreken. Hè. Onze geliefde Dolly. En Working 9 to 5. Dankjewel Ellen Frederiks om deze voor te stellen. Ook dit is leuk. Belpop van de bovenste plank uit 1980 net. The Kids. And There Will Be No Next Time van Hilde. Dankjewel. Mario heeft ook een hele mooie, dat is deze. Het kan ook in de uitvoerder zitten natuurlijk. The Time Bandit en Listen to the Man with the Golden Voice. Zeg, ik heb een beetje verder gekeken, Mario. En ook deze is leuk, namelijk Endless Road. Die klinkt zo. Endless, ja. Heeft ook wat te maken met de eeuwigheid. In tegenstelling tot de tijd. Ook deze, ja, die ga ik zeker nog draaien vandaag. Zal het straks zijn, ik weet het niet, maar ik wil hem zeker voor jou reserveren, Stefan. Cyndi Lauper in Time After Time. Ook een paar keer binnengekomen, dat is Time van Culture Club. Zo'n mooi nummer, zegt Anna Ongena. We hebben nog Carla, die gaat verdezen. Turn back the clock. Johnny hates jazz. En deze komt ook binnen. Zo'n mooi nummer en een geweldige film, zegt Irene. Och, Irene, ik krijg er goesting om hem te zien, zeg. Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Ik ga kiezen.
1: Vanavond bij VTM. De tv-première van K3 en het lied van de zeemeermin. En probeer bij VTM 2 maar eens dino's te evacueren. In Jurassic World Fallen Kingdom. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten erop.
8: Simon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè?
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes, wakko.
13: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
16: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Als we dan toch over tijd hebben deze namiddag, wel, sinds jaar en dag stuurt Gwen Vermeulen de ene naar de andere fantastische plaat door. In de namiddag, in het weekend, als we aan het zoeken zijn naar onze verzoekjes. Hè. En deze keer heeft ze ook weer prijs. Echt waar, ze weet ook ondertussen wel dat ik een zwak heb voor verborgen parels. En dit is er zo eentje die je nooit weer op de radio hoort, maar die wel af en toe zo in mijn hoofd opspringt. En dan begin ik hem vanuit mezelf te zingen tot grote irritatie van mijn gezin, want ik ben zo iemand die heel veel lawaai maakt en een beetje te veel thuis. High Time We Went van René. René was een Haagse band. In 1982 is dat een grote hit geworden, die High Time We Went. En er hangt een heel bijzonder verhaal rond. Hè. De band bestond uit het Haagse koppel René en Anja. Anja was de zangeres en René de gitarist. Vlak voordat de single uitkwam, besloot René gewoon te stoppen met de band. Ik heb er genoeg van, zei hij. Maar Anja liet zich niet doen. Ze ging alsnog in haar eentje het land door om het nummer te promoten. En die promotie werkte dus, hè, want het nummer werd een grote hit. Nog eens voor jou. En zing maar mee. Hè. High Time We Went. Dit is René.
1: Great music.
2: Dit is
1: Joe.

Het was high time dat we deze nog eens draaiden, want heel veel leuke reacties in de Joe-app over deze heerlijke Renee en High Time He Went. Kathleen die stuurt, oh, dat hoor ik graag van als ik rond de 15 jaar was, een leuke verrassing. En Annemie zegt, ik voel me weer 40 jaar jonger als ik dit leuke liedje nog eens hoor. Zeg, veel luisteraars die ook hun weekendplannen met ons delen, zeker met dat goede weer. Bye bye, fikse regenbuien, we gaan voor de zon. Zeker vanaf nu, komende dagen, stijgen de temperaturen en nemen we het weer heel graag met ons mee. Crowded House, jawel. Maar soul to soul bij Joe.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Goedenavond, het is 6 uur, het avondnieuws nu met Julie Isaboda. Julie.
7: Goedenavond. Een studentenvereniging uit Gent is geschorst na een doop. Heel wat voetbalclubs hebben een wachtlijst en een grote verrassing in de Formule 1. De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendoop niet aan de afspraken hadden gehouden. Volgens HLN moesten de schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt collega Jeroen de Smecht.
8: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
7: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet volgen. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
9: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
7: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Galli vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. En in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van de Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat nu gedeeld tweede samen met Club Brugge. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal rond 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag dan hetzelfde weer, ietsje frisser dan bij 21 graden.
6: En je vertraagt voor zo'n 6 minuten richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. En evenzeer 6 op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.
6: We duiken de 90's in met ons verzoekmoment en de muziek weet weer. Hoe goed, Supertramp, maar eerst de heupen losmaken op welke manier dan ook met Shaggy.

groot voor Sienna Spyro. Ze was eerder al in de AB te gast. Maar volgend jaar vult ze Vorst Nationaal. Ik denk dat het niet lang zal duren voor ze de AFAS Dome inpalmt. Material Lover, maar eerst Supertramp bij Joe. Dit is The Logical Song.

Morgen is er weer een Viva la Vida met ons Anne van Elzen. En ze heeft tussen 10 en 12 Pascal Nasens te gast. Oh, dat is een tijdje geleden dat we die nog eens hebben gehoord. Hè. Zal een fijn wederhoren zijn. Wat maakt Pascal gelukkig? Dat is de grote vraag morgen. Ja, ik denk, meneer

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
5: Amai.
7: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg

0: je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De muzikale middelvinger van George Michael. Outside by Joe.
1: Dit is Joe.
0: Deze is te laat. Het is iets wat je in het punctuele Vlaanderen niet vaak hoort, maar vandaag mag het en zelfs rijkelijk. En daarom liedjes over de tijd al de hele namiddag in deze Greatest Hits. Je mag ze me weer aanbieden via de Joe-app. En deze keer speuren we naar songs uit de jaren 90. Alles met tijd dus. Seconds, ik geef daar al een kleine suggestie. Time, klok, maar het kan ook in andere talen natuurlijk. En gooi het maar in de Joe.

Unstoppable. En ik moest al even kuchen, want inderdaad, jij was unstoppable weer in de Joe-app. De 90s baarste van de liedjes over de tijd. En ik neem inderdaad straks de tijd om er eens over te gaan. Na Soul Sister en deze file op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest op de Brusselse binnenring, is het te doen tussen Groot-Bijgaard, Dansaardlaan en Jette.

0: was weer plezant in de Joe Ash. Want Carla stelde deze voor als een liedje over tijd uit de jaren 90. Busje komt zo. Ze zegt, we zongen dit samen. Dus mijn twee zoontjes en ik toen we op de schoolbus aan het wachten waren. En in de winter deden we er zelfs een dansje bij om ons warm te houden. Ik zie jullie daar zo bezig. Sylvie van Loenen gaat voor laat van Get Ready. En Fred de Burggraven, jawel, de gouden Fred de Burggraven, die vraagt dit.
1: Als de dag van toen hou ik van jou.
0: Ik vind het altijd zo'n beetje vreemd dat bekende Vlamingen luisteraar zijn van Joe. Terwijl dat heel normaal kan zijn, maar dat die op dit moment naar mij aan het luisteren zijn, samen met jullie allemaal. Als de dag van toen, dus mama's jasje, dat klopt ook als een bus. En dit is ook zo mooi. Hoesundur en Nene Cherry en 7 Seconds. Ja, nog maar een aantal seconden verwijderd van het grote verdict. Zometeen krijg je hem helemaal te horen. De song uit de jaren 90 over tijd.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op Foodbag.

ga je eens vertellen over een van de liefste luisteraars van Joe, die heel vaak berichtjes stuurt naar ons en vertelt over haar leven, maar ook heel goede suggesties doet. Dat is Mia Lippens. En ik kan haar nu eindelijk eens een cadeautje terugdoen, want zij heeft een fantastisch verzoekje gedaan. Spending My Time van Roxette. Daar zit time in. Dat is helemaal aan het thema gelinkt van de tijd van vanavond. En het is ook een van haar favoriete bands. Dat weet ik al een tijdje. Zeg, en wist je trouwens, Mia en de anderen, hè, de andere Joey's, dat die Spending My Time eigenlijk het eerste singeltje was dat niet zo goed scoorde in de charts. Maar Per Gessle heeft daar een theorie rond. Het was zijn heilige overtuiging dat dat wel had gescoord als er niet op dat moment dat het plaatje moest gepromoot worden een ontslagronde plaatsvond bij de platenmaatschappij. 122 mensen kregen de bons. En hij zei van ja, anders zouden de radiozenders dat zeker hebben opgepikt. En ik meen hem daarin wel een beetje te geloven, want het is gewoon veel te goed. Die Spending My Time, er is

Gisteren was er al de eerste aflevering van Got Talent. Die Soendos, die is toch geweldig, vind ik. Altijd leven in de brouwerij met die in de jury. En morgen, ja, de allereerste verraders van het nieuwe seizoen. Tussenin kan je vanavond op VTM genieten van K3 en de Zenuwmin. Of ga je voor het steviger werk Jurassic World op VTM 2 voor elk wat wils dus. Maar mijn favoriet is en blijft toch dat handjevol afleveringen dat op dit moment aan het lopen is op VTM Gold van Allo, Allo, René. Heerlijk, hè? Ja, die zijn nu bezig. Acht, heerlijk om terug te zien. Op naar het nieuws met Terry. En hij is er met de deur die open gaat.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
4: Denk ik jarig?
3: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
4: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
3: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
4: Oh.
2: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
3: en in Roeselare.
5: Dit is Joe.
0: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
7: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht bieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
6: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
8: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
6: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
9: Dankjewel, Emiel. En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste, dat is overduidelijk die van 26 minuten richting Antwerpen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd en sta je dus een kleine half uur aan te schuiven tussen Waasmünster en Sint-Niklaas-West. En dan is er nog 6 minuten vertraging richting de grens met Nederland op de E314, nog altijd daar tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
10: Greatest Hits
11: met Brecht van Meijerhagen.
9: Ja, een laatste uur Greatest Hits. En dan gaan alle sluizen open. Liedjes over de tijd uit alle mogelijke decennia dit uur. Dus laat je gaan ook.

comeback and stay. Een smeekbede die Paul Young intussen al 43 jaar volhoudt. Goedenavond, tot 8 uur trotseren we de tijd, hè, met jouw verzoek. En zometeen een verborgen parel van nagenoeg 10 jaar geleden. Zegt Julia Michaels je nog iets? Een keigoeie songschrijver is dat eigenlijk. Deze komt uit haar pen bijvoorbeeld. Zalig liedje toch, hè? Deze van Justin Bieber, Sorry. Ja, dat heeft hij dus geschreven. Maar zelf scoorde ze dus ook een hitje, die Julia Michaels, met Issues. Ook zo'n meezinger eigenlijk, die je in je hoofd blijft steken. Dat zijn de echte. Dit is er ook zo eentje trouwens. Simply Red, Fairground. Goedenavond.

Zeg, op 19 februari komt James Blunt naar Vorst Nationaal. Volgende week dinsdag en woensdag geven Tom de Kok en ook Sven en Anke in de ochtend tickets weg voor de officiële verkoop. Dan mag jij dus al een zitje gaan reserveren op voorhand. Yeah, dat klinkt wel goed, hè? Reden te meer om nog eens te headbangen van blijdschap op deze van Kiss.

0: angst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Pascal Nassus.
2: Soms ben ik het wel zo wel in de keuken, dan denk ik ook van, oh, nu heb ik het wel gehad. En dan verlang ik daarnaar om met mijn handen in die keramiek bezig te zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het ook soms gehad met die keramiek, dan denk ik, oh.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nassus.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen.

0: Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.

Vandaag is het een mooie, maar ook een beetje een droevige dag voor de fans van Queen. Want vandaag zou Freddie Mercury 80 jaar geworden zijn. Zijn Living on My Own staat al klaar hier. En ja, zo zie je maar, de tijd is soms onverbiddelijk. En daar gaat het al de hele namiddag en avond over. De tand des tijds. Nu gooien we alle eerdere liedjesvoorstellen rond dat onderwerp terug in de grabbelbak. Jij mag er nog eentje aan toevoegen. Of zelfs meerdere, van eender wanneer. Dus eender welk decennium is goed. Liedjes over de tijd dus in de Joe-app. Enorm bedankt. Zeg, en Freddie komt er dus aan. Maar eerst Van Morrison. Have I told you lately? Ook iets met tijd.

Freddie Mercury, geboren op 5 september 1946. Vandaag zou hij dus 80 geworden zijn. Maar hij overleed al op zijn 45ste. We dragen hem in ons hart. En ook jij zit erin hoor, want weer gescoord in de Joe-app. Straks een overzicht van je liedjes over tijd. En het is weer tijd voor de files. Op onze snelwegen verlies je 26 minuten richting Antwerpen. Op de E17 is dat tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door een ongeval. Misschien hebben ook de vredesfeesten in Sint-Niklaas daar wel mee te maken. Hè, met die luchtballonnen die daar gaan opstijgen vanavond ook weer. 5 minuten erbij ook richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Forever Young.
1: Nu hoor ik echt overal een link met tijd. Forever Young, DJ-licious en Milo. De start van het nieuwe tv-seizoen. En morgen de eerste aflevering van De Verraders op VTM. Verraad, het is een beetje een doodzonde. En dus zoeken we morgen naar liedjes over de zonden des levens. Ja, dat is een leuke, hè. Haal dat duiveltje in jou maar al boven. Maar vandaag ging het dus over tijd. If I only had time. En dat deed Mario de Wilde denken aan eentje uit 1968. En dat mocht, hè, dit uur. Liedje van John Rose is If I Only Had Time. En Sylvie gaat voor, ja, ze zegt, mega mindy-tijd, vergeten tijd van Camille verdient ook een plekje. Maar in dit open uurtje heb ik toch meestal een boontje voor de oldies. Dit dus bijvoorbeeld. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Jacques Dutronc. En Patsy gaat voor, ja, de stem van het afgelopen decennium zeker. In ieder geval voor heel veel jonge dames. Billie Eilish. No Time to Die uit die James Bond film, weet je wel. En ook eentje die ik zag passeren is, oh, ik was hem volledig vergeten, maar nu is het terug in mijn hoofd. Aqua, niet met Barbie Girl, die hadden we vorige week, maar met Turn Back Time. Ja, die zat ver, hè. Mia gaat voor Coldplay en Clocks. En Linda heeft hem beter. Harry Styles en ze laat hem niet meer los. Sign of the Times. Moet ik daar weer uit kiezen in die fantastische verzameling van plaatjes uit alle mogelijke decennia rond tijd. Eerst even wachtmuziek met Meredith Brooks en Bitch.

Meredith Brooks en genoeg gewacht. Hier komt de laatste song over de tijd die ik heb gekozen. Ik had hem daarnet al even kort vermeld eigenlijk. Maar ik ben er toch voor gezwicht voor een toptalent van bij ons. Eigenlijk twee toptalenten die de handen in elkaar sloegen. Een fantastisch mooie stem, toch, die Camille. Vergeet de tijd, daar ga ik voor. Aangevraagd door Eva Vermeijlen, onder andere. En ja, Camille, haar wonderlijk goede stem, die hoor je heel goed in de pianoversie die ik heb gevonden van Vergeet de Tijd. Ja, een akoestische versie. En ik heb eens iets zots gedaan. Ik ga eens die akoestische versie een deeltje laten horen. En dan heb ik een beetje gekut en gepaced. En dan gaan we de beats laten komen. Dus verschiet niet. Ongeveer halverwege de song komen de beats van Reggie eraan. Het is nu eenmaal zaterdagavond natuurlijk.

Het was de laatste song over tijd en ik let er nu extra goed op, want wissel van de wacht met Saturday Night Fever, non-stop de beste dance, disco, R&B en funk tot middernacht. Dit staat al klaar. Voor na 8 uur, Donna Summer en Hot Stuff, ook deze. En al meteen na het nieuws deze. Kijk, ik wuif je uit met Bob Marley, Panic at the Disco. En eerst en vooral een laatste knipoog naar ons thema van vandaag. Ik had het beloofd. Dit is Cyndi Lauper en Time After Time. Ik wens je nog

0: nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. Op dit moment zitten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner samen met Russisch president Poetin, dat meldt het Kremlin. Kushner en Witkoff kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Russisch president Poetin beschrijft de situatie in een video als moeilijk, maar zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Perzische Golf en 2 in de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
2: Saturday Night Fever.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Saturday Night Fever.
2: Good times, great music.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zitten samen met de Russisch president Poetin om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat meldt het Kremlin. Vlak voor het gesprek verspreidde de Russische staatstelevisie ook een video van president Poetin. Daarin beschrijft hij de situatie als moeilijk, maar hij zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Op het WK wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vromant zijn 11e WK-medaille. En een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Westerlo scoorde voor de rust 2 keer. In de tweede helft vielen nog eens 2 doelpunten. In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Tot de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. Vanavond en vannacht droog en helder met minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Saturday Night Fever.

0: van 10 uur.
1: Een goede avond. Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloren van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
2: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Want dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De kanto's kwamen sneller en sneller. We weten dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, heel veel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we kunnen ondervinden aan de lijn.
1: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld tweede. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman de brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
3: Saturday Night Fever.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen, dat meldt het Russische persagentschap. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne reizen. De Iraanse revolutionaire garde heeft verschillende olietankers aangevallen in het Midden-Oosten. Die hadden naar eigen zeggen banden met de VS. Het ging volgens Iran om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers vandaag. Eerder had het regime ook al gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en of er schade is. In ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Cobolli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenote Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Saturday Night Fever.

0: This is Joe. Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
2: Goedenavond. Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In Spanje neemt de regering de controle over in de haven van Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De Spaanse overheid gaat ook een tentenkamp voor migranten opbouwen bij de haven. Nochtans gingen de lokale autoriteiten daar niet mee akkoord. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat 5e en heeft in het klassement 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenoot Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

'cause my dreams are bursting at the seams.